ging bij mij gewooid, nou, voor de hand me gern. Wer is toch mijn vader zo, daar ben ik gevoen. Want die werd ik lief van dood, kreeg ik geen zoen. Wir wären als een Lampel, wir wären als een Gurt. Wir haben aber trotzdem ein Hirn und den Hut. Und stellt unser Haxel die Bucke für die Welt. Und hat als ein Mannsmann.